0: En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Mexicaans genieten. In het hart van je.

0: Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountil Beach.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Yes, het is weer zover. Zaterdag 2 mei een grandioze barraccio bij Titan Home & Garden in Zeelandia. Van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds non-stop. Kortingen van 10 tot wel 50% op bijna alles. Barbecues 25% korting, kussens 30%, meubels tot 50% en planten 3 halen, 2 betalen. En past het niet in je auto? Wij leveren gratis. Mis het niet. Zaterdag 2 mei bij Titan Home & Garden.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Voormalig statenlid Rolando Brisson is veroordeeld tot 6 maanden celstraf in de Lissabon-corruptiezaak op Sint Maarten. Hij misbruikte zijn positie als parlementariër voor persoonlijke voordelen. Daarnaast moet hij ongeveer $8.000 terugbetalen en mag hij 5 jaar geen publieke functie bekleden. Medeverdachte Johan Alex Dijkhoffs kreeg 4 maanden celstraf. De voetbalbonden van Curaçao en Aruba zijn in Vancouver voor het FIFA-congres. Ze hebben afspraken gemaakt over een interland op 6 juni om 8 uur 's avonds in het Ergilio Hato Stadion. Meer details over kaartverkoop volgen later. Iran is afwezig na problemen met de Canadese autoriteiten, wat de deelname aan het WK onzeker maakt. Curaçao plaatst zich voor het WK van 2026 met Duitsland als eerste tegenstander. Dan nog internationaal nieuws. In Istanbul zijn tijdens een protest tot de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het taxiplein dat door de autoriteit als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip ZR Miss Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet in de Middellandse Zee wordt niet verlengd, zo schrijven defensieminister Jezielgus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Vorige maand kostte de verlenging van de missie 5 miljoen euro, wat het totaal op 7 miljoen 500.000 euro brengt. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Henry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Curaçao op 29.

0: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Yes, het is weer zover. Zaterdag 2 mei een grandioze barratio bij Dytom Home & Garden in Zeelandia. Van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds non-stop. Kortingen van 10 tot wel 50% op bijna alles. Barbecues 25% korting, kussens 30%, meubels tot 50% en planten 3 halen, 2 betalen. En past het niet in je auto? Wij leveren gratis. Mis het niet. Zaterdag 2 mei bij Dytom Home & Garden.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles

0: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keuken, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: geven wijnvrienden? Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de Caribe.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Voormalig statenlid Rolando Brisson is veroordeeld tot 6 maanden celstraf in de Lissabon-corruptiezaak op Sint Maarten. Hij misbruikte zijn positie als parlementariër voor persoonlijke voordelen. Daarnaast moet hij ongeveer $8.000 terugbetalen en mag hij 5 jaar geen publieke functie bekleden. Medeverdachte Johan Alex Dijkhoffs kreeg 4 maanden celstraf. De voetbalbonden van Curaçao en Aruba zijn in Vancouver voor het FIFA-congres. Ze hebben afspraken gemaakt over een interland op 6 juni om 8 uur 's avonds in het Ergilio Hato Stadion. Meer details over kaartverkoop volgen later. Iran is afwezig na problemen met de Canadese autoriteiten, wat de deelname aan het WK onzeker maakt. Curaçao plaatst zich voor het WK van 2026 met Duitsland als eerste tegenstander. Dan nog internationaal nieuws. In Istanbul zijn tijdens een protest tot de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het taxiplein dat door de autoriteit als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip ZR Miss Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet in de Middellandse Zee wordt niet verlengd, zo schrijven defensieminister Jezielgus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Vorige maand kostte de verlenging van de missie €5 miljoen, wat het totaal op €7.500.000 brengt. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Henry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. En tot zover het nieuws op Paradise.

0: juiste keuze. Want bij Sanisil en Keukenseal zijn de mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenseal aan de Siri Loraweg 205.
1: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
2: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: fasfm.cw.
1: Jackie Circuit en FAC presenteren het grootste spektakel op het asfalt. Caribbean Pinks All Out. Van 30 april tot 3 mei. 10 Amerikaanse topwagens in de bloedstollende 6-second battle. Met de heetste influencer uit de scene, Joanna Marie, in haar Honda.
2: I'm so excited to announce that I'm going to be traveling all the way to Curaçao. I hope to see you there.
1: En 18 containers vol PK-monsters en bikes uit Aruba. En motorwereldtoppers Chris Moore van Moore Mafia en Rodney Wilford. Check de socials van Jackie Circuit voor alle ticketinfo.

dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterpse Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Get ready for a Soul Beach Music Festival.
1: May 20th to 25th.
0: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curacao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Dance all night with DJ Spinderella, Jazzy Jeff, Trauma, E-Class, and more. Visit soulbeach.com for details. Sponsored by the Curacao Tourist Board, Curacao Airport Holding, Curacao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Soul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mengsis Caminada, Philodendok Ur Eidomir, Ketapa, Fun Miles, and Ticket Point. I've got
2: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Refort. Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
5: Je